wist ik van Marieke. Waar is jij dan nou? Het je cute, cute hakkel ooit opgehouden. Ik mis nog je oren en ik zing voor jou een song. Marieke, Marieke.

hartstochtelijk vastgevallen tussen boom en bas. Ons was filosofisch en romantisch.

reis nie meer hier nie. En ek het gaan slaap, een beeld van jou gedagtes het my verlaat. En voor son op is ek wakker, nog steeds soos ek verwag, dag na dag, alleen.

verraaiers, soms diezelfde. Ik het verwacht dat jij een dag je band met mij vermaakt. Toch moet ons al bij zeer krijgen. Ik voel alleen zonder jou. Met mijn handen samengevouwd. Ja, hoe weet ik, jij is niet hier niet. Want tussen ons lijkt paaien en verraaiers soms diezelfde.

verwacht dat jij een dag je band met mij vermijdt. Toch moet ons al bij zeer krijgen. Ik voel alleen zonder jou. Met mijn handen samengevouwen. Ja, weet ik, jij is niet hier niet. Want tussen ons lijkt paaien en verraaiers soms diezelfde. Alleen zonder jou. Ik voel

bij tempo, kost hij zijn boerpunt van Sunnyside. En die maan hang laag in een wolkloze nacht en die wind skreep pump my ride. André boot als wat zijn zesde jaar aan bemarking bij die tech. Maar voor die laatste drie moest hij zelf betaal met geld van zijn part-time werk. Als security guard is hij op zijn post elke avond van 6 tot 6. En hij

toch met mij, ik wil jou verstaan. Hoor jij mijn stem, ken jij mijn naam? Praat toch met mij, want ik zoek maar schaam. Die eenvoud van jouw naam hoor ik in elke geluid. Die mooi staan in jouw schoenen, ik heb klaar besluit. Dit alles komt nou skielik zo makkelijk uit. Dis toch net woorden, maar die pen was toegesluit. Ek weet ek's maar stadig en jy hou die tyd. Maar wys my jou trane wat soos druppels lyk. Onthou nog jou stem, ek ken jou profiel. Ek dok in stofbad en ys ook vir

luister naar mij en jij zal verstaan. Ik hou ook tijd en dat stap ook aan.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei. We'll be right back.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Luister FM. Het drie jou vertel van Dries de Plooi. Hij is zo fris, zo sterk, zo moedig, zo'n dagaboy. Man, hij is nog zoer, jij verstaan niet mijn maat. Al die kanten van zijn bed.

is is of bitter maar, of anders mooi gezet. Eendag stop een karretjie, hy is wit in korte diens. Die biervrouw aan die oorkant, sy laat niks ongezien. Die vrouwens gryp met hare, slaan een man met isambreel. Die man met net een been, verbeel om nog een been.

0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Druk jezelf in om elke ochtend wakker te worden met prachtige vogelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, beswisvang, vruchteplik in seizoen, staproutes in Tsitsikamma Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede besprekings.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating love's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop 1 Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
2: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
4: Hey, jong boetiekie, jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, dan vat hy.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
0: Luister FM.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Toen zei zij...
2: Tommy.
1: Toen zei ik... Mama. Toen zei zij...
2: Ben je al die?
1: Toen zei ik...

Volg ons op Instagram @luisterfm. Kom bikkie naweek my nou. Vat de blaaskans, bel jou vrienden, want ons werk hard, ons verdient het.

0: No, warte, nochmal, was hätte ich gewesen? Kencraft 400 Zombie Nation. Dat mijn terug verlangen naar Gregor G's Ahoy. Alles DJ's a better off alone for Dine. Jij is niet beter alleen. Blij niet die samen met mijn luisteren even, mini luisteren even, familie. Op die vrijdag. Amper tijd voor mij om tot ziens te zien om die draai. Chantal Bosker, lekker samen met jou in je vrijdag gaan. En je weet sommer, dit gaat een jol wees. Ons speel hardstaf op die oomlik. Vandaag zijn woord is Jomp. J-O-M-P, Jomp. J-O-M-P, dit is vandaag zijn woord van hardstaf. Gebruik om in een sin. En stuur vir my nou een sinnekie naar die WhatsApp-lijn toe. 08-333-667. Vandaag zijn woord van hardstaf is Jomp. As jy op soek na jou volgende motor, kyk deur meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landswyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. Dink jy daaraan om jou motor te verkoop, kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za. Of jy nou koop of verkoop, WeBuyCars het wat jy nodig het en meer.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ons smet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
3: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
4: Food Lovers Market is bringing you unbeatable 50 buck deals all weekend long. So save big on 10 75 gram crumbed chicken patties for just 50 rand. Enjoy a nachi box and a mini banana box for 50 rand. And buy two 200 gram mushroom punnets for 50 rand and get a 1 kilogram poiki potato bag absolutely free. These and many more 50 buck deals are valid until Sunday at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
5: Algoa Begrafenisdienste. Ons waarborg die beste kwaliteit, advies en professionele diens teen billike pryse en waarde vir geld. Ons werk saam met enige begrafenispolis, verskaf die oprigting van grafstene en voorsien begrafenisversekering. Ons agte die voorreg om u behulpsaam te wees in die tyd van nood. Kontak ons by 041-363-4874. Algoa Begrafenisdienste, 24 uur per dag.

Hij is de klanken van Sonja Harold met Reina Maakjes Fontein, François met Jurie Dildaai en ik sê vir jou goeie naand op hierdie vrijdag aan. Die 15e mei is ingeskakeld saam met my Chantal en ek kuier saam met jou hier op Klankgolf. Elke vrijdag aan tussen 6 en 9 net hier op Luister FM. Ook net een groot dankie aan Wiknik met die Wiknik Drive. Elke weekdag kan jy hem kry. Tussen 3 en 6 lekker om saam met jou te kuier. Lekker om hier te wees vanavond. Net hierna gaan ons bykie kyk wat die weer vir ons inhou vir môre, die 16e mei. En ook ouder gewoonte, lekker vraag vir jou vanavond. En ons het 3 ure van die beste muziek en vermaak net hier op jou lekker luisterstasie. So vandag wat is jou bykie terug op tyd in tyd na die vergete treffers. So jy kan saam my gesels 082-333-367. Ek wil weet wat is die Afrikaanse liekie wat jy langklaas gehoor het. Ek weet deesdae is dit net die nuwe muziek en jy hoor dit oorals as ook die KI muziek want jy hoor. Maar ons wil bykie terug gaan vanavond. Die lekker liekies wat ons al vergeet het van en wat ons van langklaas gehoor het. Ek sien uit om saam met jou te kuier. Hier is Anton Goosen met Blommetjie. Gedenk aan my.

0: FM weer.
1: Ons kyk nie weer vermoere Saterdag die 16e Mei, Aliwal Noord 818. Ons is vir Bisho op 1020, Kraadok 918. Oos Londen 1420, Fort Beaufort 919, Graafrenet 1018, Gramstad 1120, Mtata 1021, Port Alfred 1419, Port Elizabeth 1419, Port St. John's 1422, Queenstown het ons 720, ons het uit de naag en dispatch op 12.20. Dit is jou weer vermoere Saterdag, die 16de Mei.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
2: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
4: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdienst. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
5: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Drie paaien, mijn stil raak, en die wolken wat mij vol maakt en mij.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

is Rian Benane met Vitamine C. Bernice Wees net voor het met Life and Jean Rockwell, wat van ons gesinge daar, 40 Days. Luister op wat heeft my session taal, vanavond en is bieke moeilik. Dis okay, dit is heeltemal okay. Rochelle, oh, gelukkig nie die een waarvoor ek gesoek het nie. Nog een luisteraar, daar is nie een naam, my nie, ongelukkig nie die antwoord nie. Dan het ek ene keer wat hier vir my sê, ek dink dit is die liekie se naam, Annelien, wat daar vir my sê, nee, dit is nie die liekie wat ek voor gesoek het nie. So ek het vir jou gevra, uit wat er liekie kom hier in lirieke, Josie's on a vacation far away. En as ek vir julle gaan sê, dan gaan julle weet precies uit wat er liekie, of van wat er liekie ek praat. So dit is Your Love, is een liekie dier die Engelse rockgroep The Outfield, geneem vanaf hulle 1985 debuut album Play Deep, vrygestel in 1986 en geskryf dier die gitaarspeler John Spinks. In die Verenigde Staten het hier die liekie nummer 6 op die Billboard Hot 100 en nummer 7 op die album Rock Track trefferlys in 1986 bereik. So die naam mag dalk nie vir jou bekend klink nie, maar as ek die liekie vir jou gaan speel, gaan jy precies weet waarvan ek gepraat het. Hier is The Outfield met Your Love.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: By Easter Cape Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Laat mij dansen, ja, let van je in en jij. Vleg mij zomer je waren. Laat mij onrust verlaten.